0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Nu zit Pols tot hard natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zegen op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grind hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen. Je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt, nee, het is niet goed. Neem die tijd, neem die tijd. Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Lacooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2015.
3: Hier Max.
4: Okay, we need to swap positions.
5: No!
4: Max, just do it.
3: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou, plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknopt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
4: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
3: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou, te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 racers wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Essent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Nürburgring. Duitsland. 2005.
2: Raikkonen in supergrote problemen met zijn rechtervoorband. 1,5 seconden. Kimi Raikkonen en Fernando Alonso. En Fernando Alonso zal het gaan proberen. En daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, nee, nee, nee, nee! Raikkonen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden. En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Raikkonen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso. Die nu kan cruisen. Just cruising. En hij stelt naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. Hij zal enorm de P in hebben. Grand Prix.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zegen op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan. Maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

en draait gewoon 360 in de lucht. En we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde. We hebben er net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant. Maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk. Want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelingse driekwart. Stond wel een harde klap hoor. Daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Oh, van een klap. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. Twee rijstroken zijn.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Malta, Italië. 2000.
1: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Essent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku, Azerbeidzjan. 2017.
2: Max met een marge. Hey. Nee.
3: Issue
2: with the engine. Wegsnelheid gekomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
3: Ja, here we go again.
2: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan, krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunt de Hoflied en Diepenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Hapsen en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan. Maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
1: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole. What a car control. En weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
2: Wow. Okay. Well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there.
1: Holy Moses. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
3: Daar is Mark Webber. Nog 4 bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een 5e plaats binnenhaalt. En een 5e plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste 5e plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
4: Paul Stoddard.
5: What can you say? Fantastic.
4: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
5: Drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment net geen 30 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld levert dat vooralsnog 5 minuten vertraging op. Maar dat kan oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Maarhezen en Nederweer 10 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Waalwijk 5 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieke voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was, waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kersverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
2: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file

de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Amersfoort-West en Barneveld staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. En op de A12, maar dan richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder, die onder contract staat bij Olympique Marseille, betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfase wedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ook 20 minuten. De vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Etten-Leur en Sint-Willebroort, 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van der Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van der Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hockenheim, Duitsland. 2001.
1: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer verspreid over het land. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en in het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het ook druk. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Dat komt door de file op de A1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse Zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Beert Noord en Kelpen-Olen doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de Gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2016.
2: Wat zat ernaast, hè? Oeh, wat zat hij al dichtbij. En kijk nog een keer. Ja, mooi bij Max Beckers. Kijk die auto lopen, zeg. Oh, momentje van Nico Rosberg. Dat ziet Verstappen ook. Nu dan die buitenkant kiezen. Nu die buitenkant kiezen en hem laten staan. En P2. En weer terug. Meteen zorgen dat hij niet te dicht erachter kan. Nu mag hij niet meer terug. Dat weet Nico Rosberg ook. En Max moet nu de binnenkant verdedigen in Stowe. En dat doet hij met verve. Nu het uiteraard weer oplet ook al wel weer. Geen probleem. Prima. En applaus. Want ja, die Engelsen denken, hé, daar wordt die Duitser voorbij gereden. Dat vinden we wel leuk.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. De A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2015.
2: Mag je hier wat verder weg?
3: Ja, ik trek hier wel weg hoor.
2: Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè. Goed gedaan. Max Verstappen naar P10.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA-CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieker voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal. En inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. De hoogte van Maassluis. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging op 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sonnenbreugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kerstverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2007.
1: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen: de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een 30 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinton Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder die onder contract staat bij Olympique Marseille betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfasewedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dus knoop het Oude Rijn en knoop het Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
2: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en daar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en het rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. Hoogte van Knopert Galder, 3 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechter rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Tough.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team. En richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang, Maleisië. 2017.
3: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Met een DRS voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer die dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal en op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis ook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoudt nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd, net bij Wadenooijen. Er staat daar 8 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek-West. Bij Sneek-Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Marina Bay, Singapore. 2012.
1: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10e in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk eens, die loopt. Tuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik. Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Vierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Evelingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieke voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keren kan bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens van Torens 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. Het centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kerstverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jawoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Lichten zijn uit. Prima start van de McLaren's. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Oh, daar rent Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant. Rank tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij en rijdt een stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Leuk nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinton Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder die onder contract staat bij Olympique Marseille betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfase wedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog en die staat in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Daar staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is een kwartier.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Silverstone, Engeland. 1999.
1: Hier in Engeland, wie maakte de beste start? Het veld rolt weg, de McLaren's zijn heel goed weg hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan en Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor, oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash, dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief en met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Grenze La Frontera. Spanje. 1997.
1: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan, wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Oh, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè. Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd. En twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor. Als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieke voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kerstverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat, maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd, en dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand Prix Radio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder die onder contract staat bij Olympique Marseille betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfasewedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2017.
3: Max met een marge. Hey. Nee.
4: Issue with the engine.
3: Wegsnelheid moet komen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
4: Ja, here we go again.
3: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de Gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team. En richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Australië. 2002.
1: Daar is Mark Webber. Nog vier bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een vijfde plaats binnenhaalt. En een vijfde plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste vijfde plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
2: Paul Stoddard.
3: What can you say? Fantastic.
2: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
3: What a drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.